hierop uw antwoord. Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 16 april, gaat Concerts in the Live verder met deze live-opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzin. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

Thank you.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achterinvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

U hoorde Roodhuis, Jan Schotel, Niet Rijnland.

0: Team van Joop Thijs, de Pescaart van Bedevang. Dan gaan we door met muziek voor Hens van Guus Janssen.
1: U hoorde de David Quicksilver Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Quicksilver Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Janssen, dat is de pianist in de band. Dan Quicksilver van Hilary Jeffery en tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Quicksilver Big Band.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières door accordeonist Luca Juhart. Hij speelde The Garden of Earthly Delights van de Nederlandse-Russische componiste Aliona Jurcevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Stefan Maankopf. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 mei, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2011. U hoort dan onder andere Slagwerk Den Haag en het Engelse Bozzini Quartet.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Concertzender Live. En we gaan terug naar 12 november 2011, naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Jennifer Walsh, geboren in Dublin, maar tegenwoordig opererend vanuit Duitsland. Jennifer Walsh is een muzikale duizendpoot, een allround 21ste eeuwse avant-garde componiste met een voorkeur voor improvisatie. Als stemkunstenares is zij in het bezit van een acrobatische zangtechniek. Ze heeft een vast improvisatieduo met de minimal pionier Tony Conrad, Ma La Perte geheten. En ze heeft de afgelopen jaren gewerkt met onder andere Crest Ensemble, Bozzini Quartet en de Irish Chamber Choir. Jennifer Walsh geeft blijk van een geheel eigentijdse benadering van kunst door een grote diversiteit aan disciplines toe te laten in haar projecten. Ze deinst er bijvoorbeeld niet voor terug elementen als fotografie, film, installatiekunst en mode te laten versmelten in haar muziekkunstwerken. Jennifer Walsh behoort tot een nieuwe generatie onderzoekende componisten die in staat zijn onverwachte en grensverleggende creatieve verbintenissen te maken. Tijdens November Music 2011 trad Jennifer Walsh aan met het Ensemble Hiatus. De leden van het Ensemble Hiatus

theaters en stuk voor stuk specialisten op het gebied van eigentijdse muziekuitvoeringen en improvisatieconcerten. Toppers als slagwerker en elektronica-specialist Le Quanin, toetsenist Thomas Lane, celliste Martinit Altenburger en tuba-speler Karl Ludwig Hübsch. Zij maken deel uit van dit negenkoppige collectief. Nu terug naar zaterdag, 12 november, naar de Toonzaal in Den Bosch. Jennifer Wals opende haar concert met de compositie Hygiëne, gevolgd door een improvisatie. Als derde stuk hoort u Thelma Mansfield, een compositie met een vette knipoog naar het werk van de vooral in Ierland populaire schilderes Thelma Mansfield. Een impressionistische landschapsschilderes die qua confectiewerk kan worden vergeleken met de wereldwijd bekende Bob Ross. Thelma Mansfield wordt opnieuw gevolgd door een improvisatie, waarna we dit concert afsluiten met de registratie van de compositie Metta. Luistert u naar het hele verhaal naar Jennifer Wals met het ensemble Hiatus.

Ik heb

0: times you've seen it.
1: The Lord was intended to just miss.

achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11, hoort u Folkit. En vanuit die Folkit nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spits werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dachten componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

U hoorde Non Guillon Reflected van Sejong Hao door het Bozzini Quartet. Het concert ging verder met een werk van de Belgische componist Daan Janssens. Hij schreef het werk in opdracht van het Transitfestival Leuven en November Music. In dit stuk vertrekt hij van drie muzikale ideeën, drie strijkkwartettypes. Een statisch strijkkwartet dat gekenmerkt wordt door een dichte harmonie en trage glissandi. Een verbrokkeld strijkkwartet waarin de eerste viool centraal staat. En tot slot een furioso strijkkwartet gekenmerkt door 32e figuren. Dit is Douze Écrits van Daan Janssens door het Bozzini Quartet.

Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenith van de Nederlandse componiste Rosalie Hirsch. Zenith ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenith van Rosalie Hirsch.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens zijn Jacksonoren, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concerts & Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dit waren werken van James Tenney en Joe Kondo door Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag. En het concert van deze uitvoerende werd besloten met twee premières. Allereerst hoort u Shadings van Peter Adriaans voor strijkkwartet en elektronica. En daarna hoort u Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eycken. Een werk voor strijkkwartet en slagwerkensemble. U hoort nogmaals het Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dat waren tot slot van deze 10e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières van respectievelijk Peter Adriaans en Stefan van Eyken door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. De opname van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 9 juli, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2011. U hoort dan onder andere het Doelenkwartet en het Cicada-ensemble.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender live, eigen opname dus van de Concertzender. En we gaan terug naar 5 oktober 2011 en wel naar Axis in Eindhoven. Daar vond de concertregistratie plaats van Rebetica, uitgevoerd door Yannis Kyriakides en Andy Moore. Een maand later speelden Kyriakides en Moore tijdens November Music 2011 dezelfde set. En omdat onze registratie uit Eindhoven van een hogere kwaliteit is dan de opname uit Den Bosch, laten we die horen. Rebetica is het historische muziekraamwerk van Yannis Kyriakides. Daarin horen we gemanipuleerde geluidsopnamen, stammend uit de tijd dat Kyriakides opgroeide in Griekenland. Auditieve herinneringen die Kyriakides live laat mengen met het dwarse geïmproviseerde bluesgeluid van gitarist Andy Moore. En Moore, al vele jaren vast lid van de Nederlandse wereldpunkband The X, is precies die muzikant die de Griekse zelfkantliederen grauw en ruw op zijn geprepareerde gitaar kan toonzetten. Terug nu dus naar 5 oktober 2011, naar Axis in Eindhoven. Daar werd dus tijdens November Music 2011 een uitvoering gegeven van Rebetica. Voor Kyriakides en Moore de ultieme uitlaatklep om eens vrij om te kunnen gaan met hun geprepareerde instrumentarium. Los van het gecomponeerde academische keurslijf. Hier is Rebetica zoals Yannis Kyriakides het graag hoort.

0: U hoorde een orkest, een concertregistratie moet ik zeggen, van Rebetika door Yannis Kyriakides en Andy Moore. Opgenomen door Kees van der Wiel voor de Concertcenter op 5 oktober 2011 in Access in Eindhoven. Niet tijdens November Music, maar wel tijdens het optreden van Kyriakides en Moore in Eindhoven, voerde Yannis Kyriakides zijn solo collagestuk Varosha op. De aanvulling in deze Concert en de Live-uitzending, een lang fragment uit het oorspronkelijk half uur durende stuk. Nogmaals dus Yannis Kyriakides, maar dus nu zonder Andy Moore en nu wel met Varosha.
1: The hotel.

When? Business? Had suddenly? Halted.

Ah, sim.

crossing.

Likewise.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble. De première van de Nonet-versie van Enya's Domein van Robin Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogot. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music, editie 2011, van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

U heeft kunnen luisteren naar Intus Trepidare van Willem Jets, uitgevoerd door het Doelenkwartet. Het concert werd vervolgd met de concertaria I Go, in 1994 geschreven voor sopraan, klarinet en strijkkwartet. De aria is een voorstudie voor een opera over Mathilde Willink, fameus societyfiguur en de muze van kunstenaar Karel Willink. De tekst van I Go is van Bert-Jan ter Braak. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. Dit is I Go van Willem Jets.

een indrukwekkende stilte na afloop van de aria I Go van Willem Jets. U hoort de sopraan Meike Sekhuis, clarinetist Arjan Boudenberg en het Doelenkwartet. Het concert werd besloten met een bijzonder werk van ongeveer dezelfde bezetting. Op 1 april 2011 ging in het Brabantse Best het werk Monument voor een universeel huwelijk in première. Precies 10 jaar nadat het eerste burgerlijk huwelijk tussen partners van gelijk geslacht werd gesloten. De componist baseert zich op een tekst van een Egyptisch liefdesgedicht uit de tombe van koning Teje. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, clarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet in Dit is het monument voor een universeel huwelijk van Willem Jets.

My love. Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2011, monument voor een universeel huwelijk van de componist Willem Jets, uitgevoerd door sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, klarinettist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. De opnames van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 augustus, gaat concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere het Cello Octet Amsterdam en de jaarlijkse weergave van de Composers Club. Natuurlijk is alles voor u nog eens rustig na te lezen op onze prachtige site www.concertzender.nl. De techniek van dit programma was in handen van Dick Winkel en de presentatie Evert-Jan Nachtegaal.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van het Cello Octet Amsterdam, de Missa Brevis van Arvo Pärt. De opname in de hervormde kerk werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een vroeg en een laat werk van Jan Boerman. U hoort achtereenvolgens Alliage uit 1960 en Ruïne uit 1997.

Dat waren Alliage en Ruïne, twee tapestukken van Jan Boerman, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 13e Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met twee opnames uit de Composers Club. Vers uit het muzieklaboratorium vertellen twee jonge, veelbelovende componisten over hun pennenvruchten, die natuurlijk ook tot klinken worden gebracht door jonge, veelbelovende muzici. De Mexicaans-Nederlandse componist Felipe Ignacio Noriega, student aan het Amsterdamse Conservatorium, stelt een nieuw werk voor soloharp voor Gradil de Caribe. Het werk wordt uitgevoerd door de Engelse harpiste Victoria Davies. Hier is Gradil de Caribe.

Dat was Gradilde Caribe uit 2011 van Felipe Ignacio Noriega. Harpiste was Victoria Davies. Het concert werd besloten met een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Meirink. Zijn Mischung 4 voor cello solo wordt uitgevoerd door de Belgische celliste Séraphine Strager. Hier is Mischung 4.

Dat was tot slot van deze 13e uitzending met live opnames van het Festival November Music 2011. Mission 4 van Frederik Meirink, uitgevoerd door celliste Séraphine Strauger. De opname van de Composers Club werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 3 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. Dan hoort u onder andere het Asko Schoenberg met sopraan Susan.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de 14e van een groot aantal programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van pianist Jean Dubé, met onder andere werken van Willem Jets en Alfred Schnittke. Daarnaast de première van Fragments van René Samson door het Valerius Ensemble en sopraan Charlotte Riedijk. Halverwege hoort u elektronische muziek van Hans Timmermans. We beginnen met het lunchconcert dat de Franse pianist Jean Dubé op de 10 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Dubé won in 2002 de 6e editie van het prestigieuze Liszt-concours in Utrecht. Ook in De Toonzaal speelde hij Liszt, maar wij beperken ons vandaag tot de hedendaagse stukken op zijn programma. We beginnen met twee vroege werken van de Nederlandse componist Willem Jets. Achtereenvolgens hoort u Chiaroscuro uit 1995 en Epiteta uit 1991.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirsch. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Oscar Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade Erlkönig voor luidsprekers uit 1967.

Dit was accordeonist Dudo Marien met werken van Christoph Lauwers en Martijn Padding. Het concert in de Lutherse Kerk werd besloten met Arbeit uit 2007 van de Duitse componist Enno Poppe. Dit werk is opgedragen aan de bespeler van het virtueel Hammond-orgel Ernst Surberg. Dit instrument is een computersimulatie van het echte Hammond-orgel, met het grote voordeel dat de componist en uitvoerder toegang hebben tot kleinere micro-intervallen. Luistert u tot slot van deze uitzending naar Ernst Surberg met Arbeit van Enno Poppe.

Dit was tot slot van deze 15e uitzending met live opnames van het festival November Music 2011, Arbeid van Enno Poppe, uitgevoerd door Ernst Surberg op virtueel Hammondorgel. De opname werd in Lutherskerk voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Kees van de Biel stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 29 oktober, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere Muziekfabriek en In Betweens.

U luistert naar de Concertzender en de komende twee uur naar Concertzender Live. De 16e aflevering wordt dit van een uitgebreide serie met live opname gemaakt tijdens het festival November Music van 2011. Om precies te zijn vond het plaats van 9 tot 13 november 2011 in Den Bosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd en daarbij ook vele wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live opnames van het festival uit. Vandaag twee concerten, en wel van het Duitse topensemble Muziekfabriek en van het Amerikaanse gitaartrio The In-Betweens. We beginnen met het concert dat Muziekfabriek op zondag 13 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Op het programma stonden werken van de Britse componisten Jonathan Harvey en Rebecca Saunders en een werk van de festivalcomponist Yannis Kyriakides. We beginnen met twee werken van Harvey. U hoort achterinvolgens Scheringara Chacone uit 2008 en Climbing Frame uit 2004. Bespiegelende spirituele muziek uitgevoerd door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

We hoorden Sringara Sakon en Climbing Frame van Jonathan Harvey door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. Van de in Berlijn wonende Britse componiste Rebecca Saunders is het werk Stirring Still Second uit 2007. Met 6 muzici probeert ze het onnoembare in de muziek in klank te vatten. Het werk is geïnspireerd op citaten van Samuel Beckett en is verstild van karakter. Hier is opnieuw Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

U hoorde Stirring Still Second van Rebecca Saunders door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. U luistert naar opname van het concert dat Ensemble Muziekfabriek in november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Een concert dat besloten werd met een lang werk van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland wonende componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Memoryscape, een groot opgezet werk met soundtrack en videoprojectie, schreef hij in 2009 in opdracht van Muziekfabriek. De onderliggende structuur van het werk wordt gevormd door 15 solo's, steeds van een van de muzici van Muziekfabriek. Luistert u naar Memoryscape van Yannis Kyriakides.

En dit applaus was voor Octet van Jurk Wietman door Asco Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Op het programma van dit concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wietman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Male über Male II uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wietman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Male über Male II.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkade Fabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot klezmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet, en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Het was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk Freistücke. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk van Freistücke 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

Met excuses voor het misverstand in mijn vorige aankondiging. Wat u hoorde was het slot van het concert van Asko Schoenberg. Met fraaie stukken 1 tot en met 10 van Jurk Wietman. Uitgevoerd tijdens het festival November Music 2011 in Den Bosch. Een ensemblestuk par excellence. Alleen al door het indrukwekkende slagwerkarsenaal en de ongewone speeltechnieken waarvan de uitvoerende gebruik maakte. Dan nu de elektronische muziek die werd gepresenteerd tijdens het festival in de Cineac Sonor. Hier is Damping Words van Fred Momotenko.

Damping Words, een compositie van Fred Momotenko, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. Een eigen opname was dat van Momotenko. We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze 17e concertzender live met opnames van het festival November Music editie 2011 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. En dat klinkt heel anders dan wat u tot nu toe hoorde. Op vrijdagavond 11 november was er in het productiehuis, ook in de Verkadefabriek, een improvisatie te horen door de combinatie van het Scandinavische power trio The Thing, bestaande uit saxofonist Matt Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paul Nielsen Lauf, aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos, allebei uit Nederland. Onder de gelegenheidsnaam The Thing Extra Large speelden ze drie werken, waarvan we er achter elkaar nu twee gaan laten horen. Luistert u naar Better Living en Mono.

Oh, my baby.

Better Living en Mono, twee lijvige werken van Mats Gustafsson. Uitgevoerd door de gelegenheidscombinatie The Thing Extra Large. Bestaande uit saxofonist Mats Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paal Nissen Love. Aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternbos. En daarmee zijn we aan het einde van deze 17e uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2011 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kijkt u voor alle gegevens op concertzender.nl. Samenstelling van Concertzender Live, Kees van de Wiel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En daarin een speciale November Music aflevering met twee opnames die de afgelopen zomer zijn gemaakt tijdens het Festival Boulevard in Den Bosch. Het afgelopen jaar hebben we in 17 programma's ruim 30 uur live opnames uitgezonden van het festival November Music 2011. En dit wordt het toetje. In de kleine zaal van de Verkadefabriek waren in augustus twee muziektheatervoorstellingen te zien. Zoals gezegd in het kader van het festival November Music. En dat waren de voorstellingen Bel Campo's Liefdes Zegepraal en Bear vs. Shark. We beginnen met 40 minuten Liefdes Zegepraal. Een concertante vertelling van het gelijknamige verhaal van de schrijver Bel Campo. Liefdes Zegepraal is een 3D-kijkdoos die gaat over mensen. De vier spelers in de ruimte luisteren, fantaseren en reageren op het verhaal. Alle in hun eigen taal. In deze merkwaardige wereld vol metamorfose zijn ze in staat de zinloosheid te ontdekken. Een wereld waarin de kunst en de troost van het niet weten hand in hand gaan. In deze samenwerking van Ensemble 7090 en Vinex Productions hoort u Nora Mulder, onder andere op cymbalen en harmonium, Koen Kaptein, trombone en stem, Michiel van Dijk, saxofoon, Sheng Schup op contrabas en zingende zaag. Luistert u naar de radiobewerking van Bel Campo's Liefdes Zegepraal.

Er was eens een dag waarop deze advertentie stond in een van onze grote bladen. In wijde familiekringen wees men ze elkaar aan. De kinderen over tafel heen naar moeder en moeder weer aan vader. Vader haalde meestal de schouders op. Dan was het gezin gerustgesteld en moeder streek het warme lamplicht weer glad over het water.

Hoog boven alle familiekringen zat Theophilus op zijn zolderkamertje te wachten. Zijn laatste stuk brood had hij voor zich neergezet in het licht van zijn dakraam. En ofschoon hij honger had, wilde hij er niet van eten. Gij zult niet doden, ook niet een stil leven. Lang keken ze elkaar aan. Theophilus en het overblijfsel van wat eens een machtig brood was. En het was Theophilus of de gangen en holen daarin nog bewoond werden door geesten, die elkaar allerlei verhalen vertelden uit de bloeitijd van hun brood.

In zijn verbeelding zag hij zijn dikke bakker met grote klodders meel aan zijn achterpoten, om daarmee de broden tot bloei te brengen. En nu wist hij ook opeens waarom de bijenkoningin zoveel eitjes kan leggen. Ze wordt natuurlijk gevoed met gebak van stuifmeel. De bloemen zijn de molentjes van de bijen, maar sinds ze de stamper hebben uitgevonden, hebben zij hun wiekjes stilgezet. Het bewijsnummer werd hem gratis toegestuurd. Nu lezen wel 50.000 mensen dat ik intelligent ben, dacht Theophilus en wreef in de handen van blijdschap. Hij zette de krant in een frommel naast het brood en begon erover te denken. Ja, er was ergens een groot land waar nooit de zon scheen.

0: is de beerburger echt van beer gemaakt? Of is het een woordspeling zoals tosti hi hi?
1: Dat moet ik even navragen.
2: Ik las op mijn website dat iemand die één keer de New York Times leest meer informatie.

0: orde van de ronde ogen.
1: Ik heet Curtis, pap.
0: Spreek me niet tegen, Kel.

0: maar we wilden niet krijgen wat we verlangen.
1: Snap je? Snap je wat ik
0: snap wat je bedoelt?
1: Dat is toch
0: verlangen,
1: hè?
0: En we

0: Grappig toch? Ja. Grappig toch?
1: Dat je iets moet opblazen.
2: Dat je iets moet opblazen.
1: Om iets groters.
2: Om iets groters.
1: Intact te houden.
2: Intact te houden.
1: Dat is de waarheid.
2: Dat is.
1: Hoe kun je daar dan bij zijn?
0: Dat is de waarheid.
1: You need to blow something up. You need to blow something up. You need to...

0: Jij bent van mening dat Shakespeare diepe gevoelens van sympathie had voor de beer.
1: Yes.
0: En waarom baseer je dat?
1: Dat baseer ik op zijn teksten. Ja, een online Shakespeare zoektocht geeft meer dan 100 zoekresultaten als je in zijn stukken zoekt op Berg.
0: En minder zoekresultaten op Shark.
1: Ja, één. In Hamlet zegt de jonge Fortinbras: wie windheid zal storm oogsten. En verder alleen maar beren. Ja. In Romeo en Julia hebben we grommende beren. In De Storm hebben we lompe beren. In Troilus en Cressida hebben we boze beren. In The Winter's Tale gaat er een kerel af, terwijl die achterna wordt gezeten door een beer. En in Macbeth hebben we Beermatch. Die zegt... Wat zegt hij? Ik kan niet vliegen, maar ik zal vechten als een beer.
2: Juist.
0: Sterft Macbeth niet terwijl hij vecht als een beer?
1: Dat is het punt.
0: En denk je niet dat je bevindingen berusten op een vertaalprobleem? He, ik bedoel, het Engelse bear is niet alleen een zelfstandig naamwoord, maar ook een werkwoord. Een werkwoord dat, als ik het mag zeggen, weinig met het zoogdier te maken heeft. En wat vind je er dan van dat William Shakespeare ook nog eens een anagram is van warme haaien lelt spek? Of van, sliep wel, aai sperma.

everywhere.

0: Maar wacht eens even.
1: Er is hier geen haai of peer te bespeuren.
0: Dit is niet de arena van de Darwindom. Deze ruimte houdt haar aan.

0: Een wachtruimte in de Darwin Dome. Een wapentuin.
1: En Mr. Norman staat erin.
0: Natuurlijk is de exacte positie van Mr. Norman in relatie tot de achterwand afhankelijk van de plek waarop u zich op dit moment bevindt. In de zaal. Uw stoelnummer, zo gezegd. Het gaat altijd over perspectief.
2: En perceptie.
0: Dat ook.
3: But what is Mr. Norman looking at? Let's get a bit closer to this hero of this epic tale.
0: Mr. Norman kijkt niet naar het interieur van dit voorportaal. Zijn ogen glijden niet mentaal afwezig langs splinten, kozijnen of vloerbedekking, zoals we misschien zouden verwachten nu we deze specifieke man in deze specifieke ruimte onder de loep nemen. Maar

0: kunnen dat Mr. Norman zich precies hier gepositioneerd heeft? Omdat hij vanuit hier iets in het bijzonder kan zien van iets dat zich buiten de Darwin Dome bevindt.
1: But what is Mr. Norman looking at?
0: Er staat een gebouw naast de Darwin Dome met neonletters er bovenop.
2: De neon zegt...
3: Kijkt Mr. Norman naar deze ogenschijnlijk complexe, maar ook zo ware wijsheid.
1: You say so.

0: is er iets in zijn staren dat deze veronderstelling twijfelachtig maakt. Laten we de twee gebouwen eens op schaal uittekenen.
1: De afstand tussen de Damingdom en het gebouw met de naamtekst is bij benadering zo'n 214 feet.
0: Laten we de exacte hoek van Mr. Normans focus duiden. De onderste lijn van zijn gezichtsveld passeert de bovenkant van de neonlamp.
1: Hij schreeuwt erlangs. Mr. Norman kijkt er niet naar, omdat hij het vanuit deze positie niet kan zien. De neonletters zijn volledig verscholen achter het niet-transparante glas.
2: So, what is Mr. Norman looking at? Let's get closer to him.
1: Zijn hoofd is 45 graden gedraaid in relatie tot zijn torso. Mr. Norman kijkt niet naar het interieur van dit voorportaal. We kunnen zien, zoals aangegeven in de illustratie, dat zijn blik wordt geraakt door een hoek.
2: Well, what is he looking at?
0: Als het grootste gedeelte van zijn blikveld wordt tegengehouden door de strip met het niet-transparante glas.
1: En we verlengen de kegel die zijn gezichtsveld vormt tot ver buiten de wachtruimte van de Darwin Dome.

It gets knocked on. It gets kicked in. It says bang.

0: Weet je, die imitatieapparatuur die maak ik niet eens echt. Ik ontwerp het alleen maar.
1: Ik weet wat je deed toen ik zwanger was.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik weet dat je wachtte tot ik in slaap viel. En dan kroop je met een klein lampje onder mijn dekens. En dan keek je naar mijn buikje. Urenlang. Ik deed maar of ik sliep. Ik wist wat je deed. Dat je uren naar mijn bolle buikje keek. En er ternauwernood aanraakte met je vingers of je lippen. De radiotherapeut zei dat het pervers was en dat ik van je moest scheiden. Maar het was lief.

U heeft geluisterd naar Bear versus Shark. En daarvoor Belcampo's Liefdeszegepraal. 2 november musicvoorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De opnames zijn voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Op 21 januari beginnen we met de eerste van weer vele uren live-opnames die de concertzender en de VPRO maakten van het festival November Music 2012.

Vanuit onze studio in Utrecht kunt u nu luisteren naar het programma Concertzender Live. Vandaag het eerste van 13 programma's met live opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november vond dit festival plaats in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we zo'n 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vanaf vandaag tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 167 uur live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. We beginnen deze jaargang met de wereldpremière van The Obscure Thoughts of Isabella Green. Dit is een multimedia-compositie van Diane Donk, geschreven voor Ensemble Gending, met daarbij Richard van Kruisdijk op elektronisch slagwerk en Evelien van den Broek, die de zang en teksten voor haar rekening neemt. Via de filmprojecties van Auke Hamers neemt het publiek een kijkje in het getroubleerde hoofd van Isabella Green. Voor haar muziek liet Diane Donk zich onder andere inspireren door minimal music en dark ambient. Haar teksten komen vooral van internetfora, waar mensen openlijk praten over hun depressies. Hier is The Obscure Thoughts of Isabella Green van Diane Donk.

Okay.

imagination teaches us that such things as light and shade

Dit was The Obscured Thoughts of Isabella Green van Diana Donk, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk, live elektronica, Evelien van den Broek, stem en ensemble Gending. De opname werd in de pleitzaal van de Muzerijen gemaakt door Wijnand de Groot. En daar ga ik nu reclame maken, want op 21 februari is de voorstelling nogmaals te zien bij Access Jazz Power in Plaza Futura in Eindhoven. Gaat dat zien? Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. En dit vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag drie werken van Danny de Graan. Achtereenvolgens Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars.

Dit waren Antikythera Mechanism, Geometric Vibrations en March of the Pulsars. Drie elektronische composities van Danny de Graan, zoals ze klonken tijdens Cyniac Sonore. En u weet het, dat is een onderdeel van November Music en in dit geval November Music 2012. Tot slot van deze eerste concertzender live met opnames van het festival November Music. Editie 2012, kunt u luisteren naar het slotconcert van de Prix Annelie de Man. Ingebed in het festival November Music vond in de Muzerijen, te 's-Hertogenbosch, de eerste editie plaats van dit tweejaarlijkse concours voor jonge clavecinisten en componisten. Het slotconcert begon met de eerste prijs en twee eervolle vermeldingen van het componistenconcours. U hoort als eerste Breath Across a Tunnel Ground van de eerste prijswinnaar Sorab Uduman, uitgevoerd door Goska Isvording, klavecimbel, en Jorrit Tamminga, live elektronica.

Applaus voor Katamari van Ukiko Watanabe, uitgevoerd door Eri Livonen, klavecimbel, en Naomi Sato, show. U luistert naar een uitzending met opnames van het festival November Music 2012. En om heel specifiek te zijn, opnames van het slotconcert van de Prix Annelie de Man. U gaat nu luisteren naar Justine Charlet, de Franse winnares van het concours voor hedendaagse klavecinisten. Zij speelt het werk L'Amstello Damoiselle van Panos Iliopoulos.

Dat was Lamstello Damoiselle van Panos Iliopoulos, uitgevoerd door Justine Charlet, klaversymbool. En zij is de winnares van de eerste editie van de Prix Annelie de Man, een internationaal concours voor hedendaagse klaversinisten en componisten en onderdeel van het festival November Music. Het slotconcert van de Prix Annelie de Man werd afgesloten met een werk van Roderick de Man. Dit werk, Le Clavecin Illuminé, is opgedragen aan zijn in september 2010 overleden vrouw Annelie. Het werk wordt uitgevoerd door Josca Isvording, klaversymbool, en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. Hier is Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man.

Dat was tot slot van deze eerste uitzending met live-opnames van November Music 2012. Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man, uitgevoerd door Goska Isvording Clavecimbal en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. De opnames werden in de pleitzaal van de Muzerijen voor de Concertzender gemaakt door Daniel van Horsen. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2012. U hoort dan onder andere strijkkwartetten van Wolfgang Riem en een werk voor zes klavecimbals van Christopher Zegers.

Dit is de concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cyniac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij dit festival. We beginnen vandaag met het openingsconcert in Muziekcentrum De Toonzaal. Daar speelde op woensdag 7 november het gerenommeerde Duitse Minguet-kwartet twee strijkkwartetten van Wolfgang Riem en van Jörg Wiedmann. Riems vierde strijkkwartet schreef hij in 1981 voor het legendarische Alban Berg kwartet. Het is een emotionele rollercoaster met drie sterk contrasterende delen, vol passionele uitbarstingen. Twee snelle delen en een langzaam laatste deel. Luistert u naar het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet kwartet.